de echo van je oor. Er komt houden aan die echo van je oor. Ik onthou jou aan die echo.

0: also having another group from the crew and the quest, so that they must go and showcase their talent and tell the people, and so that the people can also see that ons verskillende nasies het in ons provinsie, en dat hulle ook gaan leer en ook die mense leer van wat ons doen hier in die Noord-Kap.
1: Nu, Otse Moleko, nu was ik hier ga trekken op haar in Noord-Kap provincie ki, toch heet ik wel eens kie kwana dango ya wota, kom wat is het, te osa kreeu heen kusiuka, Pretoria ka. Nu na nyamu heen destrek ik kom, ta hono provincie ki, ta kwen kasi kakteus en national kasi yohate. Nu na national kanas winner no, maka anahabana kumowe.
0: No, unfortunately, that will be the end of the championships. But we are also going to have people there that will be looking on, listening to the children, especially from the Italian embassy, where they listen to these learners and maybe give them scholarships to go and study music. But it will be the final, and after that there will be no other competitions, no international competitions as far as that is concerned.
2: Until then, next year again, starting from provincial, then to the national.
0: Yeah, volgende jaar gaan we zo begin vanaf die zones af, naar die streken to provincie en dan naar nationaal toe. Ons moet ook zeggen, ons is baie dankbaar dat ons die koese en die koese het. En misschien volgende jaar gaan ons, daar ons het een verrassing voor u en voor hulle ook, en voor allemaal in die provincie en ook in nationaal, dat hulle misschien iets gaan krijgen vanaf die Noordkap af in verband met muziek.
1: De kamja ta wota kaikwa te kunta te yamota ta kono kwana de hanta te kaikwa nungu jankalema ko hate omukunda kade ko kota maha tam agitia hate ta kwara nunga na kona sikite urugo ke hen e kwana akaka yako ya kwa kwa kwa kwa anta te mieteno te usure konkwesa kwe a nukte usure konkwesa kwe ki te tamen uska wohata school hofer Newman Montaz asta tamento te kaikwa kwa mkhave isi o sikina isi kwa kwa kwa kwa kwa kwa ye ketre kwa ha sure siki nkle ga dangwa wota ane gomo ka kumote Newman de wonga hate asure mago ncame ke kwa undita khata asure siki kongwesa sure kwa ane sija
3: Ek weet niet om te beginnen, maar als trots nou een mens geweest, dan is ek die mens geweest. Ek is rechtig bij je trots op ons kinders. Ek is trots op die school. Hulle gaan nie nou net die school gaan verteenwoordig nie. Hulle gaan nie net die district gaan verteenwoordig nie. Hulle gaan nou die provincie, die Noordkap provincie, gaan hulle gaan verteenwoordig. En hulle gaan optreden teen 8 ander skole, want daar is een school uit elke provincie. So, ons bid, ons is positief en ons gloei en ons vertrouw dat God vir hulle gaan versterk en vir hulle die krag en die energie sal gee om met daar die wentrofie na die Noordkap toe terug te kom.
1: Nu, haak klaie ek op my soeresikie. Nu, my soeret kon haak aan tjikwa pao matin tamagano ako jy troo trooko. Nu, yoko kia wata. Nu, ande wa hate ak tobo soere mago. Haak kwa nung soeresi o tjikam hek.
3: Ja, zoals je zei, dit is een baie teruggetrokken gemeenschap. Een gemeenschap waar armoede baie hoog is. Samenwerking, die respect wat die kinders het vir die onderwijsers, van meneer Fransman wat begin het en uithou en aanhou om die kinders te druk en net wil hee, hulle moet daar boe uitkom. Ons kinders kan as die, met die ouwerse samenwerking, die gemeenskapse samenwerking en al die onderwijsers samenwerking hier by Konkwesa gecombineerde school sal ons dit kan maak.
1: Nou, te moet maar een kwane twee gaat hier kijk, twee gaan oor heen het wee. Tamaka kita tata na ii na taa musubo na ujitete khaa. Na huku wana siki, tia na ii eti. Kutirika musubo ji. Na soto jituan, aki klu klu teji.
3: Ja nee, hulle het nou al verskillende kulture uitgebeeld. Hulle gaan nou met die koorkompetisie wat hulle nou gaan doen, gaan hulle nou die Seswati kultuur uitbeeld en dan hulle eie kultuur ook. Kijk, ons het ingeskryf vir die folklore, so ons kinders gaan die Noord-Kaap gaan verteenwoordig vir folklore, waar hulle die Seswati kultuur gaan uitbeeld, dit is so voorgeskryf, en dan moet hulle ook hulle eie kultuur uitbeeld. In die nabije toekomst sal al die kore reg oor die land ook onze kultuur uitbeeld. So, dit sal binnenkort gebeur waar die ander skole ook die tong en kwe kultuur moet uitbeeld. So ons moet baie trotsvol, ons ouers, luisteraars van Plekfontein, ons moet baie, baie trotsvol dat ons kultuur so ver gekom het om nou op nationaal deel te neem.
1: Ngicona nguka to carrot siye kuto atema sana kuti atamaha tiote ucine cha khesha nwa nawacona hawu abasikara mahwata ana kumonde kana natatu abasikwata ndeta twana kumoko siye kunqangu ucwana kumonde takunqucwana sicu hihini kuyicishikwishi dedika sitya ogohe te hakunza swere mabe takunqucwana atama ntatu abasikara kwata ana nyambara na kwakumonde ntana nyambara nta ana sikunye xaire tya.
3: Ons kinders gaan nou met die bus gaan waar die departement betaal voor. En as hulle nou daar in Pretoria kom, gaan hulle mos nou in fancy hotelle, baie mooie hotelle gaan bly. So die school gaan vir elke kind 'n sweetpak met 'n kappie gee, blauw en lichte blauw, sodat hulle allemaal dieselfde kan lyk. En dan gaan ons vir hulle allemaal ook skoonmaakmiddels gee, soos tandepaste, tandeborsel, vaslap en seepie. En dan gaan die school ook vir hulle kospakkies gee. So elke kind gaan 2 kospakkies kry, sodat hy nie daar vooraan kom met 'n leë maag nie. So, en dan natuurlik praat ons mos elke dag van respek en goeie maniere, so ons pak hy goeie maniere ook saam in met hulle.
1: Nou, kan ek dat sê, ek hoor ek hem jaar, klak ons weekie, nou jy die hango, toe ek wat het die, nou, ek kon haar abas hier wat daar kom, want die, ek kreeu hier nou kwee tete, kwee tete, kwee tete, sê. Nou, na hoek jy, toe woos, wie die so jam, sê,
3: Dit is een groot plezier en het is voor mij baie lekker om hier te werken in Platfontein. Ek wil net goed hê vir ons gemeenskap in Platfontein en ek wil hê die kinders moet terugploeg. As hulle nou daar terugkom, dan moet die kinders terugploeg in die skool in. So vir die ouers, wees positief, kom ons bid vir ons kinders, kom ons stuur hulle saam met die beskermende hand van God bo oor hulle. So kom ons wees positief en kom ons bly biddend. En laat ons die skool, Konkwesa en die gemeenskap vorentoe vat. Baie dankie.
4: Kwesa,
5: Kwesa,
4: Kwesa.

0: Nakukelke anakuti kamushobosha mbunga anakuhi kunu kweta. Ngatisure hati kungkwesa taki yukuhinga plafantelki kwanu kutuhe ambunga nosa. Ngatamsiki plafantelki ture kwanu kaya kadangwe wukati kuhuhi nukote tika sikwere de tri am, tri sham, tako mungusha maki khana sikiri yukurita. Nina ya moti khan otri anakwere kwe un, nota po profensi su owaha ana ka yama ko tso le kwase tye tsa mo kore na ku o na ta go no ku khala ta nga ku sikisi ana district ya este mai na district ka o sikisi ana tsa mo kha tsu ga we we oroko o na no ku na ta ta go no ga bana ga si kuri oro ka we ti ga a ke kwara go no province si o ha le province ya yela north ka bo we ka ye ding yene ku sikisi no a ke ga bana ga swire kore competition ya 30 ki si tsuwe ding platform tense o ku kauna ngikamsiki o na si khwa xa motin ngata kwa tini ngini ku kauna khu tina ka ya dangwa ya wo hati Pretoria ka si tisha province ta si wina kwa ngina north cap province ya ste ma sa kuti a kaite ka Pretoria Gauteng South Africa si o tsu nga si o ka no aki mwesha nata ina o kwela ka tindo bo ya hare ta ngakamsiki kwan on kuna te wo hati te ta ta kun te sura mate komsa ina o tswana tsuo ko si yo gata a yo sa tsuo kra na hihi no kwatika kwere de wina koka na wa ina kuna te asura mabwe in kwan ndo ho si tsuo gata ke sense ka yuva no ena yambi ka te wo gata kwan te ta ta ku sa matumbo tserungu no elemia ka paulo sta magati na ta gana a ba se ma gata kwan ano na ta gande ka wo kundi a tswana ncedi go a se kan ona ste ma so kunte am te o nor ka province am ta go te o khamens ka platform tena ta go te o swire he go ke sa kwe a platform te ki go jito te mo ka tahara ti piro piyo ks sa banga ndo te drana ka en kan ka siki na go kom ndo go ja te platform tena wa wore ta ndo go ra te hi o ko ji ndo te ki ka bre ga ka me ka ro te na swire ma te kom kana ke en ka mo de ka on tswana a
1: ye tsa miku re nga sensi ga yuba mikhago ng ke ka khon khwe de be me ing ya platform deni ige veni a kimili taka ng ya wa national ke pertora tawatre h a este chin tinting ka ng ya mikha ta mikhago ng khama go ta ma ng ek twa ka ta muse mikhago ng de be ga i gaya platform ni kha gaya wa pertura ika account jupigi ta wa pertura ta wa tsheya komatisi kaka quatre ta a tintum ke a khon e ke khwe
2: and the offering wat le gaan doen de was gesagt dat dit is traditie goeders who is that as a son man who fully that you can as noch die san kultuur uit oefen
1: mikha ko khon ko ka khon ege khwe debe u o ka tradisi amwa ka ko kam tradisi ke tiwa kam tradisi ke ti khogisi ta ke jun a khon ege khwe di debe ta ni ne a o ju tradisi itan na te wa gan tiga debe wa o khon ene khwe ke debe wa o tradisi amwa tiwa ka aye tradisi ya ka gan yelengole husen ulum kagang South Africa na mungem ma khuing a South Africa tau ta kagang inam tam de wa khai i wa cham thali ti wa sim tradisi tang de ta ge khong khata ne ge ti ge a kimli ti tradisi ta ne ge mi khat ta n kem de we huse khong ta ge khwe ge de we ya u mi khawe n ke de we nga kan jo khong na bi ta ai mi khat ta n khama ge kai wa kha mti em de we kha ga ya platform ne kha wa khai e ge ge iya khong kwa khong ge sim
3: ti tsan ke ta wa te tim tsama ha a ya te ba ti kora ya ye ba kha e nza ku ka te ti a tsan ke ta u ka te kwa na inwe kwa ima ata e nza ku fara ko ima ai kwa kya ko ima ata ku fara ko te no iya i tun abe hi tatina kare ko tsantsa khunko ti qate ti ana edo mukun edo mateke ana tseka kara kuno wen kara ana ken kara siteko sikuno ana an hi ate ko ina wesen tama kare muwako ina akaya ko twa
4: Bamba mbamba tiqeusa mbamba tipiro msavanga khonkwesa kite ya kwata dini kite tiata forum ja tekina ti tsana kwati sonda ncena kukunsha Pretoria ka ana sik 8 corona ti kimbari kina ana wina na ti cam group tsana si corona ti ni o na khera ti ni ngana tsana nge ti na khabana ka ina kunwa ti Pretoria ka siya ku kompetisia a ho krisa ti matumbo tseringu ti kyan kawati Tin kori haro reja zeksin Tin oka ngu kombeti siki Tin kori ha wakuri tate Kuhu ane hee Ni kewusa tikia inkawate Kani mango iya kai tiyo isi amanua ate ate In kumwa teka tamaha Ina si khawana wina Naku ina khawana ha kumu hee kumu Tuwete kumkwesa kumshure nka hee Ngo kone karako tie Ti danki ate Numen si tamaha No, no, no, aha, tsan kwen tamaha, tikeus at the kanka, tik an kanka of that, titinti da, tikwakwati, ana di wina, ana kawana si Pretoria ka wina kwayasa, kanima ina sa te yo. Ampunga to a platform ten kung and kwekam, kamenska pute, take kanka, take kona, take ayanza, take keru keru, hiyako, arahube, ko ah, wokuri kwaki kwarasen, into a kanka, kehem to be hama kanka, take kan kunte, Pretoria ka. Is a hatu abe tamaha. Gako kwana ha ke hasi ditwa a gako e ka tota ya kwa da khom e kone ke hasi ditwa a ke ha gako si ditwa a khum en kwe tswa ta maga sende kuri se ke tswara ne se tswa tso into ti ke ntsa wa ke ntsa ro mana ko a buri si ya manyi twan kunwa ten a dead is sure di to come se a kona hi ya ta into hi ti te ke ngon
5: ewa ewa ma este ti ma tsa gwa ke tangi ke a pina ke tsu sika ke kha ma tsa de we ta mi kwa elmia ka paulu ta ma jwe tsika se tshujuje tsa skola khunetsa amakwe de weturu uti ke vina kimbli taka ya wa partola o tena wa tshenwa ta maqama ke gxwa ke gxampena ke wa tshetena a vine ta dita tsinga kuka Yesu Kristu ga ta maqadwa ke dangi ke tsika ke gxwaju a kho en kwe kanini kanga kha khamaju a kho en kwe ta tshude wa turu ga kwa tsike he ta wa tu ye turu ga kwa ka ta ka tswa ye fro hu ai ai plani ta plana ke qama gxwa nga tsho khamaja tu de ke tsiusisi skola me hu sisiki u ga Nule na nule ka otika an ha kwenen kwega tika kuli me tika kakwege yika okaga taka e dia okata ka tida bahanga tada baka ze that the in a day kawe something was in tika and they gizinke o tagawati zala tagawati tongi tamusika ka waka e the mi fasi umatu the maki tangi kanga pena
0: no tungana ken kawamata kantiki kwantamaha de hana tinga am omki hana kamo aji an hana kama de kanga tohin kwe tiri ka thoro ta khono kwere kwashi o tete gana kong o thoro sa aba sir tamski Pretoria ka ndote kom nda de gana ti a sora matreta
6: ti divavare munango ti tsan ken tao ti di kunya ke nyam tswara kong a ti tsongwa nwa ka kong a ti tsan danki ti a tsawa ti khona ti kong ta ti tsan nam ti tsiri kai e teng ke nyama ko te kimberli ke si thoro 90 tse o kara Pretoria ka kong a ti si thoro sa tsem kara
7: jala jala bunga mi kwaro sina ta makwa nghe e ke erte pleki ke jiki uho ke vine ta jiki wa tu de pleki ta tine no ke vine ta kan kha ka tsao komba tising no Pretoria ka dunga gama qengwa juta jwa vine du ta dugia khonkwesa skola
0: no khuti hisa ngo te kumo ki ke tsam sika mbere wa ane kana te ko ha hisa ta ha khuti a qale ma ko khuti a kwana kwana tinu a go ya a hinga tin khwenta ma ken ka wa hita ndi tsam ski ntse ka tere bona tsa khora kwa ta ga te ngo ta tsa kwa te kwa ncema diction moleko no ncema jawa kuma ambere wasiki anta natango khana karema kwa ngo tingote kunta ngima province nor kapski coordinator ma sure kwere competitions oma tako twadma urumende kasana ne jams jam corona ho himati ngi sure go jinsa ko ha kwa kha sure competition kwere kwa a go tema ko katar matya amtama ya gwata kha no diction cha ngi ki ya gwata kha ngi to karema kwa ha te onkana ke janye ko kunta tsatengwa aga sene kwa go ke sure magwe ndi go jangwe
2: kungotereta numakitsa matluski tireta ntwan o sure kwere kwana sikhubo gati ya tikile kwa hoski te province nor kapsiki.
8: Yeah, thank you very much for having me here. As you indicated, that I'm currently the coordinator or responsible for SASCE or schools choral music in the province. This is a program that has been running for years now, since its inception in the year 2000, where it started with Irisano and it later changed its name to the South African Schools Choral Eisteddfod Competition. So it's a competition that is being held countrywide. As you also indicated earlier on, that the banners from the North Cup gaan die provinsie gaan verteenwoordig by nasionale competities dat wat gaan plaasvind van die 30ste Junie af tot die 3de Julie in Pretoria by die Morlete kerk.
2: Nu ngaham tau manata inyete o kunga ya platform ten gitin twana kuye kishindoro kwa tia kwe unga kumotesi yoko norka pwa tia masa abasi kwa tako muka no conquest asure ha platform ten kwa kunga nukitin tirika auna tamaha mtsa musoba sa tamaha antara hebe unki ni tato hiye ko dibo mano nkuna thago ni khani kungwa de tsana go sikwana sika.
8: We are really grateful and we are thankful for the school, and this would also give a perspective of what is happening in the Northern Cape now that we are also having another group from the crew and the quest, so that they must go and showcase their talent and tell the people, and so that the people can also see that ons verskillende nasizet en ons profonsi en dat kan leer en ook die mense leer van wat ons doen hier in die Noordkap.
2: Nu, o Tsemoleko, nu go ski ga ketre ko ha ng Noordkap provinsie ki to hen ta kona ski kona dango ya wota ku motesi te o sha tseu hen ku siuka Pretoria ka. Nu na nyamo hen district ki ku ta go no provinsie ki ta ko ski ka tseu sha national ka sike gwata. Nu nwa national ka na swina no. Maka ana ga bana ku mogwe.
8: No, unfortunately, that will be the end of the championships. But we are also going to have people there that will be looking on, listening to the children, especially from the Italian embassy, where they listen to these learners and maybe give them scholarships to go and study music. But it will be the final, and after that there will be no other competitions, no international competitions as far as that is concerned.
2: Until then, next year again, starting from provincial, then to the national.
8: Yeah, volgende jaar gaan we zo begin vanaf die zones af naar die streken to provincie en dan naar nationaal toe. Ons moet ook zeggen, ons is bij dankbaar dat ons die koese en die koese het. En misschien volgende jaar gaan ons daar ons het een verrassing voor u en voor hulle ook en voor allemaal in die provincie en ook in nationaal, dat hulle misschien iets gaan kry vanaf die Noordkap af in verband met musiek.
2: Te kam ja ta wo ta kaya kwa te kunta te ya mo ta ta kono kwana di khan te kaya kwa nungu jan kade ma ako ha te o mo kunta kade ku kota maha tam agi te ha te kwa kwa raha nungu anna wakona sikite urogo ke hen e kwana akaka ya kwa ya kwa kwa kwa kwa anta te miye teno te usuri konkwesa kwe ha nukte usuri konkwesa kwe ki te kama kwa wo kata school hofa Newman Montas asta temento te kaya kwa kwa mkhabe isi o sikina isi utoi kukitia kwa ye ketre kwa ha suri siki nke ya dangwe wota ane gomo ka kumote Newman ndewo nga hati asure mago nke kame ken kwa hundi ta kwa hati asure siki kukwesa suri kwa ane sija.
9: Ek weet eens waarom te beginnen, maar als trots nou een mens geweest, dan is ek die mens geweest. Ek is rechtig baie trots op ons kinders. Ek is trots op die school. Hulle gaan nie nou net die school gaan verteenwoordig nie. Hulle gaan nie net die district gaan verteenwoordig nie. Hulle gaan nou die provinsie, die Noordkap provinsie, gaan hulle gaan verteenwoordig. En hulle gaan optree teen 8 ander skole, want daar is een school uit elke provinsie. So, ons bid, ons is positief en ons glooi en ons vertrou dat God vir hulle gaan versterk en vir hulle die krag en die energie sal gee om met daardie wen trofee na die Noordkap toe terug te kom.
2: Nou, hak klaie ek op my soere sikie.
0: no sule tswana ha a ntse kwa pao mating tamagano a go je tshutshuoko o yo go ke ya gwata nwande wa hate a tsebo swere mago ha a kwa no sule se o tsikamhe ta kwa tsena tsetsa ye go teko na tsiwo ka ntwana a teko ta go tsaye kuna tamaga ha ka tere ba go ekti tsamsiki nwe ke di gona ntse o go a nwe ntwana se tsa go mote Pretoria Gauteng sika norkapo asi go tsone swita.
9: Ja, zoals wat je zei, dit is een baie teruggetrokken gemeenschap. Een gemeenschap waar armoede baie hoog is. Samenwerking, die respect wat die kinders het vir die onderwijsers. Van meneer Fransman wat begin het en uithou en aanhou om die kinders te druk en net wil hee, hulle moet daar boe uitkom. Ons kinders kan, as die, met die ouwers samenwerking, die gemeenskap samenwerking en al die onderwijsers samenwerking, hier by Konkwesa gecombineerde school, sal ons dit kan maak.
0: Nou, te moet je maar, nou, kan ek twee gaat sê, kijk, twee gaan, oh, hee, het wee, tamara ke tata tana ina tama so bona jete kha na ho kwana siki ti yana iyedi ntiri ka mosoboji na shoto ditwan aki klototeji
9: ya nya let nou al verskillende kulture uitgebeeld hulle gaan nou met die koorkompetisie wat hulle nou gaan doen gaan hulle nou die swati kultuur uitbeeld en dan hulle eie kultuur ook ek ons het ingeskryf vir die folklore so ons kinders gaan die Noord-Kaap gaan verteenwoordig vir folklore waar hulle die swati kultuur gaan uitbeeld dit is so voorgeskryf en dan moet hulle ook hulle eie kultuur uitbeeld in die nabije toekomst sal al die kore reg oor die land ook onze kultuur uitbeeld so dit sal binnenkort gebeur waar die ander skole ook die tong en kwe kultuur moet uitbeeld so ons moet baie trots vol ons ouers, luisteraars van Plekfontein ons moet baie baie trots vol dat ons kultuur so ver gekom het om nou op nationaal deel te neem
0: kijk ons in nieuw met Nung kona nguka to carrot siye kuto atema sana kuto atamaha tio tio kona kakeza nunga na wana hau abasikara mawata anakumwande kano na tatu abasikata ndeta kona kumwako siye kwa nguwe kona kumwate tako nukona situ hihine kui kisi kwezi tedika sitia ogo he te hakunsa swere mawe tako nukona atama ndato abasikara wata anayambara na uka kumwate ndata anayambara ndata anasikunye kaire tia
9: Ons kinders gaan nou met die bus gaan waar die departement betaal voor. En as hulle nou daar in Pretoria kom, gaan hulle mos nou in fancy hotelle, baie mooie hotelle gaan bly. So die school gaan vir elke kind 'n sweetpak met 'n kappie gee, blou en ligte blou, sodat hulle almal dieselfde kan lyk. En dan gaan ons vir hulle almal ook skoonmaakmiddels gee, soos tandepasta, tandeborsel, waslap en seepie. En dan gaan die school ook vir hulle kospakkies gee. So Elke kind gaan twee kospakkies kry, sodat hy nie daar vooraan kom met 'n leë maag nie. So, en dan natuurlik praat ons mos elke dag van respek en goeie maniere, so ons pak hy goeie maniere ook saam in met hulle.
0: Nou, kan ek dat seker kure ek hom jaar klaar geskryf het. Nou dit hang go tot wat dit is. Nou, ons kon aan was hier wat daar kom wat die ek hoor in die tyd ek as dit ek as. Nou, nou jy het toe hoe sou dit sou jamse dan. Nkwane ke tokhagwe nkwane ku ngode tsamsikim ta go nde weta ma nwa suri an za to khaye ma tole nwe kana go tinbungan platform ten kwen a nku ku sa suri a ku mo go tie ku nkwane ku na nkwane ta maga nwe o ye ti tsamsika
9: Dit is een groot plezier en het is voor mij baie lekker om hier te werken in Plekfontein. Ik wil net goed hee voor ons gemeenschap in Plekfontein en ek wil hee die kinders moet terugploeg. As hulle nou daar terugkom, dan moet die kinders terugploeg in die school in. So, vir die ouers, wees positief. Kom ons bid vir ons kinders, kom ons stuur hulle saam met die beskermende hand van God bo oor hulle. So, kom ons wees positief en kom ons bly biddend. En laat ons die school, Konkwesa en die gemeenschap voor en toe vat. Baie dankie.
10: Where's that?

Ik weet het, maar ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet.

0: Amakwe, de tour utiki vina kimbli, tagan ya apartola, otanat shenga, tamagigan pena, kiot shaitan a vina tadita ting, kuka yesu kristuga, tamatag, hangitangi, ketigan get kamaju, a coin que, kaniganga kamaju, a coin que, that you de a turga kotske, damatu ye turga koka, tagato ye from whom I plani, that plan a get kamadama, not so kamata to de get you to see, scola me, who see u got. Mule na mule ka otika an ha kwane kwega tika kuli me tika ngakugege yika okaga thaka e dia okata ka tida bahani ka tada baka je ta devene deve ka we tamtene wasin tika deve gisinge o daga wati jala daga wati tumge tamusisi ka waka e demi fasi matu tama ke tangi ke dhanga pena
1: no tun gana ken ka mata khate ki kon tama ka de gana tinga am omki gana o tama aji an gana tama de kenge tewin ku Tirika Toro Tahon Kwede Kwashi Uteti Hanakun was Toro Abashir Tamski Pretoria ka. Ndote kom, ndade hanatea, swara matreta.
2: Titi wavere munango tit an ken kao. Titi kunya kinyam kwara kungu ati tungwa unwa ka kungu ati tit an danki tia kao ati kwena tikungu ta tit an ngam ti tirika ye. Tengu kinyama ko te kimberli ki si toro na inte kou kara pretoria ka kungu ati si toro sa tse mkara.
3: Jala jala bunga mikuwa rosina tamakuwa nghe ike irte pliki ke jugi uhu ki vine ta jugi watu di pliki ta tine nu ki vine ta kanka juka chao kumbatisi ngawa pretoria ka junga gama kengwa juta jua vine juta jugia kumkwesa skola.
1: No, kuchi hinsha na kutia kumwa kukike heta msika mbele wa ane kwenye tia kuha hinsha na taha kuchi a kare mako kuchi a kwana kwana tinu a kuhaya a hinyete nukwene tama kenka wa hinyeta kundi kamsiki nukwesika teka wana kaya kutara kwa tarata yungu ta kaya kwa tikuwa ngama Dixon Moleko ngama jawa kuma Ambrewa siki anta na tangu khana karema kwa ngoti ngote kunta ngima province North Kapski coordinator ma swire kwere competition si oma tako twadima urumende kasan and jams jam corona khima ti ngiswire go jinsa ngo ha kwa kha swire competition kwere kwa a ngote ma ko katar matya amtama ya kwata kha no diction cha ngo ki ya kwata kha ngi to karema kwa ha te ontwana ke janye ko kunta cha tengwa anga sene kwa go ke swire magwe ndi kwe janye kwa kungwatereta numakicha matuski tireta ngitwan o sure kwere kwana sikhu gati atiqiye kwa hakuski te province North Kapski.
4: Yeah, thank you very much for having me here. As you indicated, that I'm currently the coordinator or responsible for Saske or schools choral music in the province. This is a program that has been running for years now, since its inception in the year 2000, where it started with Tirisano and it later changed its name to the South African Schools Choral Eisteddfod Competition. So it's a competition that is being held countrywide, as you also indicated earlier on that the banners from the North Cup and the province and for the world of the national competition that what can plus from the 30th June of to the 3rd July in Pretoria by the Morlete Kerk.
1: No, nga kham tau manata inwete o kunga platform ten gitin twana kuye kishindoro kwati ya kwunga ka kumote si yoko norka pwa tie masa abasi khatama takwa mu ka no kunkwesa suri ha platform ten kwa kunga ngikitin tirika auna tamaga ntka mo soba tamaga an tara hebe nwaki ni ta to hiye ko dlobo mano ngikwe na tra ngi khani kunga de chana ko si kwana sika.
4: We are really grateful and we are thankful for the school, and this would also give a perspective of what is happening in the Northern Cape. Now that we are also having another group from the Ku and the Quest, so that they must go and showcase their talent and tell the people, and so that the people can also see that ons verskillende nasizet en ons performance en dat hulle kan leer en ook die mense leer van wat ons doen hier in die Noord-Kap.
1: Nu, ootse moleko, nu ons kie gaak etre ko haan in Noord-Kap provincie kie, toch hier te kwanas kie kwanas dango ya wota, kom wat is het te osa kreeu heen kusie uka Pretoria ka. Nu na nyamo heen destre kie kon kon tahono provincie kie takwe asika kreeuza national ka sige wata. Nu na national ka nasi wina no, maka anakawana akumo uwe.
4: No, unfortunately, that will be the end of the championships. But we are also going to have people there that will be looking on, listening to the children, especially from the Italian embassy, where they listen to these learners and maybe give them scholarships to go and study music. But it will be the final, and after that there will be no other competitions, no international competitions as far as that is concerned.
1: Until then, next year again, starting from provincial, then to the national.
4: Yeah, volgende jaar gaan we zo begin vanaf die zones af naar die streken to provincie en dan naar nationaal toe. Ons moet ook zeggen, ons is bij dankbaar dat ons die koese en die koese het. En misschien volgende jaar gaan ons daar ons het een verrassing voor u en voor hulle ook en voor allemaal in die provincie en ook in nationaal, dat hulle misschien iets gaan kry vanaf die Noordkap af in verband met muziek.
1: Te kam ja ta wota kwa te kunta te ya mota ta kono kwana di kanta te kwa nungu ja kade ma ko ha te omokunda kade ko kota maka tam aki te ha te kwa kwa ha nungu ana kwa nasi kite urogo ke hen e kwa na akaka ya kwa ya kwa kwa kwa kwa anta te miye teno te usuri kwa kwa kwa ya Nukleo sure kumkwesa kweki, te kama kwa sika uo kata, school hofe, Newman Montaz, asta, tamantote kwa kwa mkhawe, isi uo sikina, isi uto kukitia kumtwana, iya kaitre kwa haa sure siki, nukleo ya kadangwa ya wota, ane gumu kwa kumote. Newman, ndewa nga hati asure mago, nukame kenye kwa untita, kwa hati asure siki, kumkwesa sure kwa ane sija.
5: Ik weet niet waarom te beginnen, maar als trots nou een mens geweest, dan is ik die mens geweest. Ik is rechtig bij je trots op ons kinders. Ik is trots op die school. Hulle gaan niet nou naar die school gaan vertegenwoordig nie. Hulle gaan niet naar die district gaan vertegenwoordig nie. Hulle gaan nou die provincie, die Noordkap provincie, gaan hulle gaan vertegenwoordig. En hulle gaan optreden tegen 8 andere scholen, want daar is een school uit elke provincie. So, ons bid, ons is positief en ons glo en ons vertrou dat God vir hulle gaan versterk en vir hulle die krag en die energie sal gee om met daardie wen trofee na die Noordkap toe terug te kom.
1: Nou, ha klaie kom met Sule Siki. Nou, Sule kon ha aantie kwa pao matin tamakano ako je tru tru oko. Nou, yu ko ki ya wata. Nou, ande wa hati ato Sule Mago. Ha kwa nou ni Sule Siko tika mhe. Pretoria Gauteng sika Noordkap asi go kone swita.
5: Ja, soos wat jy sê, dit is 'n baie teruggetrokke gemeenskap, 'n gemeenskap waar armoede baie hoog is. Samenwerking, die respect wat die kinders het vir die onderwijsers, van meneer Fransman wat begin het en uithou en aanhou om die kinders te druk en net wil hee, hulle moet daar boe uitkom. Ons kinders kan as die, met die ouwerse samenwerking, die gemeenskapse samenwerking en al die onderwijsers samenwerking hier by Konkwesa gecombineerde school, sal ons dit kan maak.
1: Nou, te moet te maak, kan ek twee gaat hierdie kijk, twee gaan oor hy het wee, tama kha kita tata na ii na taa musubo na ujitete kha. Na huku wana siki, tia na ii eti. Nchirika musubo ji. Na soto jituan, aki klo klo teji.
5: Ja nee, hulle het nou al verskillende kulture uitgebeeld. Hulle gaan nou met die koorkompetisie wat hulle nou gaan doen, gaan hulle nou die Seswati kultuur uitbeeld en dan hulle eie kultuur ook. Kijk, ons het ingeskryf vir die folklore, so ons kinders gaan die Noord-Kaap gaan verteenwoordig vir folklore, waar hulle die Seswati kultuur gaan uitbeeld, dit is so voorgeskryf, en dan moet hulle ook hulle eie kultuur uitbeeld. In die nabije toekomst sal al die kore reg oor die land ook onze kultuur uitbeeld. So, dit sal binnenkort gebeur waar die ander skole ook die tong en kwe kultuur moet uitbeeld. So ons moet baie trotsvol, ons ouers, luisteraars van Plekfontein, ons moet baie, baie trotsvol dat ons kultuur so ver gekom het om nou op nationaal deel te neem.
1: Ngicona nguka to carrot siye kuto atema sana kuti atamaga tiwe te otsene kha khesha nwa na watsona hawu abasikara mahwata ana kumwe de kana tatu abasikata ndeta tsona kumwe ko siye kunqangu ngicona kumwe te takonqicona sicewu hihini kuyicisi kwesi dedika sitya ogohe te hakunza swere mabe takonqicona atama ndatu abasikara kwata ana nyambara na kwa kumwe te ndana nyambara ndata ana sikunye xaire tya.
5: Ons kinders gaan nou met die bus gaan waar die departement betaal voor. En as hulle nou daar in Pretoria kom, gaan hulle mos nou in fancy hotelle, baie mooie hotelle gaan bly. So die school gaan vir elke kind 'n sweetpak met 'n kappie gee, blauw en lichte blauw, sodat hulle allemaal dieselfde kan lyk. En dan gaan ons vir hulle allemaal ook skoonmaakmiddels gee, soos tandepaste, tandeborsel, vaslap en seepie. En dan gaan die school ook vir hulle kospakkies gee. So elke kind gaan 2 kospakkies kry, sodat hy nie daar vooraankom met 'n leë maag nie. So, en dan natuurlik praat ons mos elke dag van respek en goeie maniere, so ons pak hy goeie maniere ook saam in met hulle.
1: Nou, kan ek dat seker kure ek hem jaad klak is wek hier, nou jy die hango, te wink wat het die jy. Nou, nou, kan ek abas hier wat ek kon, die ek kreeu hier nou kwee teet ek as die teek is. Nou, nou, nou, jy het toch woos, wie dit so gyamse jy, ngicwana ngito chagwe ngicwana kungode tsamsikim takhulu ndewe tama ngasuri anzato khaye maqoli ngicane kutini bungani platform 10 kwen a ngikunkwesa suri a kumo kutie kuncwana kuna nocwana tamaga ngoyigiti tsamsika.
5: Het is een groot plezier en het is voor mij baie lekker om hier te werken in Plekfontein. Ik wil net goed hee voor ons gemeenschap in Plekfontein en ik wil die kinders moet terugploeg. Als we nou daar terugkom, dan moet die kinders terugploeg in die school in. So, voor die ouders, wees positief. Kom ons bid vir ons kinders, kom ons stuur hulle saam met die beskermende hand van God bo oor hulle. So, kom ons wees positief en kom ons bly biddend. En laat ons die school, Konkwesa en die gemeenschap voor en toevat. Baie dankie.
6: Kwesa,
7: Kwesa,
6: Kwesa, Kwesa.

Dis Gospel, ons laaste lied waarna ons geluister het, Steve Hofmeyer met A Pa's Hart, ek het nagelaat om te sê, dis saam met die groep Touch of Class. En nou is het Rihanna Nell, Laat U Wil.